Jess Spencer on shot laat Lord Tensplates. Ik ken hem een Aaron Ismo als Milky als Malgrab lekker. Het is braal om een Aaron shot. Just where you are in niche. Tattoo again, stop there.